0: heten u weer welkom bij 2 uur country muziek. En we willen weer wat leuks gaan doen eigenlijk.
1: We zijn er toch.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond. Nu al gezellig.
0: Nu al gezellig, ja. Hè? Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel. Maar
1: toen binnenkwam al.
0: Dat was jouw tekst eigenlijk.
1: Maar ja, dus maar dat maakt niet uit. Je mag hem lenen.
0: Ik mag hem lenen. Nou, dat is heel fijn. Hè? We gaan 2 uur weer bezig met die mooie muziekstijlen. En met Luc naast ons.
2: Goedenavond allemaal.
0: Ja, goedenavond Luc. Voor ook nog weer eens 3 nummers in zijn 3 maandelijks moment. Johan voor de techniek. Valerie die heeft op het moment van allerlei werkzaamheden.
1: Druk.
0: Druk. En Jolanda die zit erbij om Luc weer in de gaten te houden.
3: Goedenavond.
0: Ja. Goedenavond. En dan zou ik willen zeggen van Ab, het nummer wat we net hoorden. Daar had jij wel iets over te vertellen.
1: Ja, Luke Combs hoorden wij net. En 2 weken geleden speelde deze Luke Combs in een uitverkochte Amsterdam Arena in Amsterdam. En mijn 2 zoons waren erbij aanwezig. En die hebben een geweldige avond gehad. En er waren, let wel, 60.000 mensen aanwezig.
0: Zo.
1: Bij een country concert in Nederland. Ik denk dat dat een record is. Ik ben er niet overal bij geweest, maar... Nee. Heel veel, dus er is hoop, teamen. En Luke Combs die begon die avond met dit nummer, My Kind of Saturday Night. En het leek me een zeer passende opening voor de uitzending van vanavond.
0: Dat klopt helemaal. En daar heb ik aan voldaan om hem dan te beginnen.
1: Lekker,
0: voor
1: hè?
0: Vanavond. En dan, ik was weer aan het scharrelen in mijn cd's en dat. En toen kwam ik de band tegen, 64 West.
1: Oké.
0: En leuke band.
1: Ja, ja ik ken ze niet, maar dat gaan we waarschijnlijk horen.
0: Het kwam mij ook een beetje onbekend eerst over, maar ik had hem wel in mijn bezit. Dus we gaan er naar luisteren met Evangeline.

0: Niks mis mee.
1: Evangeline.
0: Niks mis mee.
1: Nee, hè?
0: Nee, dat is helemaal prima, joh.
1: Ja, ja, ik kom af en toe als leuk spul tegen.
0: Je moet vaker die bank opzij schuiven thuis, dat je die cd's dat je erbij kan.
1: Ja, maar deze die stonden als pootje onder mijn bank.
0: Oh, onderlegger. Hij kraakte niet.
1: Nee. Dat, maar goed, dan gaan we naar de volgende app en dat is die Colter Wall.
0: Colter Wall, ja. Ik zit veel met mijn jongste zoon in de auto op weg naar al zijn honkbalwedstrijden hier in Nederland. En dan mag hij altijd de muziek verzorgen en dan trakteert hij mij altijd op een hele mooie mix van allerlei country muziek. En zo kwam ook het volgende nummer voorbij van die Colter Wall. Dat is een man uit Saskatchewan en dan zitten we in Canada. En ik zag die man jaren terug een keer optreden, team in het Paradiso. Ja, dat vond ik echt geweldig. Een hele bijzondere lage stem.
1: Oh, leuk.
0: Ja, is leuk. En ik was hem eerlijk gezegd een beetje uit het oog verloren, maar mijn zoon bracht me weer terug naar Colter Wall. En hier is hij met het schitterende Cowpoke.

0: Wat is dat toch leuk om die verschillende soorten muziek binnen de country te horen.
1: En er is zoveel, Timo.
0: Ja.
1: Er is zo vreselijk veel.
0: Ik zat pas al een keer van, nu houdt het wel een keer op. We hebben alles wel eens een beetje gedraaid.
1: Maar en ik denk dat we nog
0: 0,000% 0,001.
1: Dat is veel.
0: Ja.
1: Of weinig. Ja, er is veel. En er komt elke week weer een nieuwe bij, hè?
0: Ja, dat is het juist, hè?
1: Ja, en wat er is gaat niet weg.
0: Nee, ook dat niet.
1: Dus
0: nee.
1: Gaat ons niet lukken allemaal.
0: Nee. Nee, maar ik heb al eens vaker gezegd, alle materiaal wat ik tegenwoordig heb, dan moet ik wel 300 worden.
1: Ja, nou dan kunnen we gaan beginnen.
0: Ja.
1: Je weet nooit.
0: Ja. Af en toe moet gevoerd worden en dat. Maar,
1: ademhalen, drinken en eten, kom in een heel eind.
0: Dat is een goed advies.
1: Ja. Mijn oma zei dat altijd. Die is bijna 100 geworden. Dus.

0: Oh. Nee, dat is goed. Dan weet ik dat voorlopig even. We gaan naar het volgende. En dat gaan we doen met onze bekende Lynn Anderson. En die heeft nog wel meer familie, geloof ik, die in de muziekwereld zitten. En ja, fantastische vrouw. Ik heb hier de LP staan van haar, want ze komt van LP.
1: We gaan vinyl.
0: We gaan naar vinyl.
1: Dat was ook even de tune dat we net hoorden.
0: Ja. En dat gaan we doen met het volgende. En dat willen we elkaar toewensen. Listen to a country song.

0: Ja, ik wil er nog wel even wat over zeggen. Want Lynn Anderson heeft de hoes of de LP verkeerd gemaakt. Maar het was het nummer 1 van kant 2. En dat was het nummer Take Me To Your World. En we kregen het van een pakje Pickwick thee. Daar was die LP bij.
1: Dan is het te verwachten dat die labels misschien verkeerd geplakt zijn.
0: Dat zal wel, ja. Maar goed.
1: Maar ook mooi.
0: Even serieus weer. Doen we altijd. We gaan naar Alan Jackson.
1: Ja, vanavond, Timmy, wil ik een viertal nummers laten horen van artiesten die ermee stoppen. Of inmiddels zijn gestopt, met optreden met name. En de eerste van die vier is de inmiddels 67-jarige Alan Jackson. En deze geweldige zanger is getroffen door de ziekte van Charcot-Marie-Tooth. Die moest ik even opzoeken.
0: Ja.
1: Maar dat is een aandoening aan het zenuwstelsel. Waardoor je spieren korter worden, zoiets. Ja. En dat is natuurlijk, daar kan je dus niet meer goed optreden en spelen. Dat is natuurlijk enorm triest. En het dwong Alan Jackson om te stoppen met live optredens. En een maand geleden, dat was 27 juni 2026, gaf hij zijn allerlaatste concert in waar anders, in Nashville. En een van de nummers die hij die avond speelde was Midnight in Montgomery.

0: Wat weer een prachtig nummer van Alan Jackson. Midnight in Montgomery.
1: Ah ja, mooi hè?
0: Ja.
1: En hij is mee gestopt.
0: Ja, jammer. Ja,
1: maar gelukkig kunnen we die platen nog altijd draaien. Of de muziek. Oh,
0: ik heb er ook wel wat. Dus
1: ja.
0: We kunnen nog weer heel veel doen.
1: Mooi artiest.
0: Ja. Ja, het was voor mij toen in die tijd eigenlijk... Wie was het allerbeste voor mijn gevoel? Garth Brooks of Alan Jackson?
1: Ja, het is geen wedstrijdje, roep ik altijd. Hè.
0: Nee.
1: En het mooie, je hoeft ook niet te kiezen. Je kan allebei lekker draaien. Maar het, is, ja. Het zijn wel twee verschillende ook nog wel.
0: Ja.
1: Dus er is nog wel wat te kiezen. Maar weet je, het is allebei prachtig.
0: Zeker. En dan gaan we naar Emmylou Harris.
1: Ook prachtig.
0: Ja.
1: Ook prachtig. Ja, nog een artiest die bezig is met, met haar afscheidstournee. Als die nog bezig is, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk Emmylou Harris en Tieme. Daar waren wij bij. Hè?
0: Daar waren wij zeker bij
1: in Rotterdam.
0: Ja, ja.
1: En ja, dan kan ik heel lang gaan babbelen over Emmylou Harris. Dat hebben we een keer een jaar lang gedaan. Dus dat gaan we misschien niet doen. Ja, ik wil je laten kiezen uit de 4 LP's die ik hier heb meegenomen, Tieme. En ik had het nu volgende nummer voorgesteld. En ik wilde je vragen, joh, welke wil je doen? Toen zei jij, nou, dit is eigenlijk wel helemaal goed.
0: Ja,
1: dus we gaan gewoon een heel mooi nummer draaien. Pieces of the Sky heet de plaat uit 1975. En we gaan luisteren naar een nummer dat ze ook speelde daar in Rotterdam, waar wij bij waren. En dat is schitterend, Boulder to Birmingham.

0: now on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: En u maar denken, het was al een oud nummer wat we gehoord hebben. Het waren de Cornish Brothers, twee broers. Melvin Coins en Ray Coins. En ze zijn country mensjes. En daar ben ik liefhebber van.
2: Ook?
1: Ja, ook.
2: Dat was mij nog niet opgevallen.
1: Nou ja.
2: Dat heb je nog heel lang verborgen weten te houden.
1: Ja, ik denk, ik doe mijn best wel even.
2: Maar mooi dit.
1: Ja, en dan, ik heb nog drie hele bekende nummers.
2: Nog ouder.
1: Nog ouder. Gene Autry. South of the Border. Kent iedereen.
2: Ja.
1: Ik verwacht ook wel dat ze in buiten zometeen de mensen al mee gaan zingen. Sons of the Pioneers. En het overbekende Tumbling Tumbleweeds.
2: Kent ook iedereen.
1: Ja, kent ook iedereen. En dan voor de liefhebbers. Hij heeft iets te veel gehad al. Dat is wel te merken. Maar het gaat van de Tex Ridder over Ray Whiskey.
2: Hij is een beetje kachel als hij zingt, ga je mij vertellen.
1: Ja.
2: Ik word nieuwsgierig.
1: We gaan luisteren. Zie je in de auto.

0: Onze Tex Ridder.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
1: Nou, je had het ook niet kunnen opnemen natuurlijk zo, hè? Maar,
0: nee.
1: Of niet kunnen uitbrengen.
0: Niet kunnen uitbrengen.
1: Maar
0: omdat is wel, ik het uitgebracht heb, heb ik het ook gedraaid.
1: Wij laten alles horen. Wij zijn heel breed. Dus ook grappen en grollen. Ja. Terwijl wij zo serieus proberen te zijn.
2: Meesterlijk dit. Meesterlijk.
1: Mooi, hè?
2: Ja, prachtig.
0: Goed, dat waren dus de drie platen uit de oude doos. En dan gaan we door naar John de Hyatt.
1: John Hyatt, ja, want ik was met die vier mensen die zijn aan het stoppen zijn, hè, met toeren en dat soort dingen. En daar is deze man er helaas één van. Want in diezelfde doelen in Rotterdam, waar wij onze vriendin Emmylou hebben gezien, was ik enkele weken later getuige van het concert van John Hyatt. De geweldige singer-songwriter uit Indianapolis. Hij is 73 jaar, maar hij heeft een paar jaar geleden een ernstig ongeluk gehad. En daar heeft hij hersenschade opgelopen. En daar is hij niet helemaal van hersteld. En zijn vrouw verbood hem, zo vertelde hij mij op het podium, om nog veel langer actief te zijn en zeker geen wereldtournees meer te gaan doen. Dus hij was voor het laatst in ons land en ik heb hem echt de afgelopen 30 jaar wel zeker 10 keer gezien. Een paar jaar terug maakte hij nog een schitterend album met onze grote vriend, de dobro-gigant Jerry Douglas en zijn band. En die plaatst dat ook hier op onze tafel. En van het album met de titel Leftover Feelings gaan we luisteren naar het nummer All the Lilacs in Ohio. Maar let vooral even op het intro van Jerry Douglas.

0: wat mooie muziek.
1: Al dus John Hiatt met Jerry Douglas en zijn band.
0: Zaten ze live?
1: Nee.
0: Het leek net of er een publiekscore mee zat.
1: Nee, wij zaten een beetje mee te tikken en te takken en te hummen. Dat waren wij.
0: Oh, waren wij?
1: Ja.
0: Oh. We gaan naar de volgende. Dat is er eentje voor Luc. Jeanette Williams.
2: Ja, Jeanette Williams. Ja, het is een prachtige bluegrass zangeres. En ik heb dus een keer, ik weet niet, het is al heel lang geleden dat ik deze cd ergens heb aangeschaft. En ik vond het zelf wel heel erg leuk om eens een nummer te draaien. Wat we allemaal kennen. Maar in deze uitvoering kennen we hem geen van allen. Ja, een aantal van ons kennen hem misschien wel. Maar de meeste luisteraars zullen dat zeker niet kennen. We gaan luisteren naar I Will Survive. First I was afraid.

Ja, dat was een mooi nummer. Ik kende hem inderdaad niet, Luc. Deze versie, dus dat klopt. We gaan door naar de laatste artiest. Helaas moet ik zeggen, je zal er misschien van schrikken. Die moet stoppen met haar muzikale activiteiten. Dat is namelijk mijn vriendinnetje Jess Jacoy. Die heeft persoonlijk wat te verstouwen gehad. Haar beide ouders zijn overleden kort na elkaar. En ze heeft besloten om de muziek voorlopig even stop te zetten en terug te keren naar haar familie in Seattle en omgeving. Dus we kunnen gelukkig nog wel de muziek draaien en we kiezen een nummer van haar laatste album. Misschien wel haar laatste ooit. Cul-de-sac Kid van vorig jaar en het nummer heet Tearing Up Heaven.

0: Hey, I'm Jess Jacoy from Nashville, and you're listening to Countryland Radio.
1: En dan gaan we naar het laatste van vanavond, van het eerste uur. Dat is een nummer van vinyl, een singeltje zelfs. En die hebben we ooit eens een keer overgehouden van Jan Broekhuizen. En daar danken we hem voor. Ja, jammer genoeg leeft hij niet meer. Maar, ja. Cloud Gray, dat was de artiest in het overbekende Family Bible.

0: tweede uur van Countryland, waar we weer heel vrolijk doorgaan met die speciale muziekstijl. Nou, speciaal. Ja, eigenlijk wel, hè? Want country, bluegrass, all time.
1: En alles wat erbij hoort.
0: En dat draaide vanavond met Dan Paisley. En dan praten we dus over de zoon van Bob Paisley. En dan praten we niet over Brad Paisley, want dat is geen familie van elkaar.
1: Oké.
0: Dus, maar goed, echte, onvervalste bluegrass muziek. Hij is in Nederland geweest. Hij is zelfs in Barneveld geweest, of in Voorthuizen geweest, Dan. En ik heb hem zelfs nog een hand gegeven. Ik heb hem wel gelijk weer teruggevraagd.
1: Teruggekregen, ja.
0: Ja. Dus, goed, dat was dus het nummer Alcatraz Island Blues. Prachtig. Maar we hebben nog veel meer mooie dingen. En we gaan dus door naar Keith Whitley.
1: Keith Whitley, dat is een nummer uit de playlist van mijn zoon in de auto op weg naar het honkbal. En dat is Keith Whitley, de country en ook bluegrass zanger uit, ja, hoe kan het ook anders als je bluegrass zingt, uit Kentucky, ja. Komt hij. En die Whitley was een zeer veelbelovend artiest en die was bezig aan een hele indrukwekkende carrière die ooit op 16-jarige leeftijd begon in de band van Ralph Stanley. Daar is hij ooit begonnen. Als gitarist. Maar onze Keith Whitley die overleed helaas in mei 1989 op 34-giftiging. Maar Timmy, wat heeft deze man een mooie muziek gemaakt. Dat nummer voorgeschoteld van het album LA to Miami uit 1985. En dat mooie nummer luistert naar de titel Miami, My Amy.

0: Nou, dat is weer genieten van
1: Keith Woodley. Mooi.
0: Ja.
1: Zo jong.
0: Hoe krijgen we het voor elkaar om zulke goede muziek...
1: Ja, dat is een gave, team.
0: Ja.
1: Dat is een gave. En het, hoe afwisselend is het ook weer.
0: Ja.
1: Ook naar het volgende nummer is ook weer heel anders.
0: Ja, maar het bijzondere is natuurlijk dat we met z'n allen zo'n groot assortiment muziek hebben.
1: En allemaal onze eigen beetje favoriete stijl.
0: Ja.
1: Ook, hè, wat dat betreft.
0: Leuk.
1: Ja.
0: We gaan dan naar...
1: We gaan naar, naar een nieuw album van mijn favoriete band uit het genre.
2: Americana.
1: En dat is de band American Aquarium. En dat is de band van de frontman BJ Barham. En ze komen uit Raleigh en het ligt in North Carolina. Eind dit jaar zijn ze weer in Europa. Onder andere in Groningen. Daar ga ik zeker heen. En misschien ook nog wel naar het buitenland. Moet nog even kijken. Een maand geleden verscheen dit schitterende album. Hij staat hier op de tafel. En dat album heet New Ways to Lose. En van die plaat gaan we nu luisteren naar het openingsnummer Dollar General.

0: Nou, we hebben toch weer een bijzonder iets.
1: Mooi, hè?
0: Ik blijf ervan genieten.
1: Lekker.
0: Ik hoop de luisteraars ook thuis dat ze genieten. En ik weet er op het moment eentje, die zit zeker te genieten.
1: En moet ik nou raaien? Is dat een spelletje aan het worden?
0: Nou, ik denk dat de meesten wel weten wie het is.
2: Oh, ik denk het ook wel.
0: Ja. Goed, wetenschap.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ja, dat is even het enige wat we zeggen. We gaan naar Ronda Vincent, Luc.
2: Ja, Ronda Vincent. Ik vond het alweer eens leuk om weer eens iets van Ronda Vincent te draaien. En ja, het is een heel leuk liedje, want het gaat eigenlijk over de zomer. Nou, daar zitten we natuurlijk middenin. En ja, de komende tijd wordt het ook weer wat warmer. Dus daar gaat het eigenlijk een beetje over, volgens mij. Maar ja, we gaan eens even leuk luisteren naar Ronda Vincent. MUZIEK

0: voor dit mooie nummer.
1: Heerlijk.
2: Ja, graag gedaan.
0: Dus wij horen straks nog meer van je.
2: Ja, zeker.
0: En dan gaan we door naar Ab.
1: Ja, de nieuwe cd van Eric Brace en Tom Hughes. Die is al een paar keer voorbij gekomen. Maar het nummer wat we nu gaan horen hebben we denk ik nog niet gedraaid. Het gaat om een nummer dat Eric Brace heeft geschreven voor onze gemeenschappelijke vriend Peter Cooper. Die zo jammerlijk is overleden een paar jaar geleden. En ik heb de man onlangs weer een paar keer gezien. En toen ze dit nummer aankondigden en spelen, hield ik het niet meer droog, teamen. Want het was heel erg mooi. Een ode dus aan mijn goede vriend Peter Cooper van de heer Eric Brace en Tom Hughes. Van het mooie album Circle and Square dat eerder dit jaar verscheen. En de titel van het nummer is Nothing Hurts.
3: 1, 2...

0: Dit is country muziek.
1: Ja, het is in ieder geval heel mooi.
0: Ja.
1: Het is in ieder geval heel mooi. Ik vind dit zo gruwelijk mooi. En ik sprak die mannen daar over dit nummer. En die, het is, dit nummer kwam ook een beetje binnen waaien, zei Erik. Een beetje andere woorden, maar daar kwam het een beetje op neer. Hè. Soms moet je heel hard werken aan een liedje. Hij zegt, maar dit zijn die zinnen, die schreef ik eigenlijk zo op. Hij zegt, nou, het arrangement is niet zo heel erg ingewikkeld. Dus ze hadden heel snel dit gemaakt, zeg maar, in elkaar gemaakt. Hij zegt, het stond ook echt in een paar takes. Stond het allemaal keurig op de band. En het is echt zo'n mooi nummer over Peter Cooper. En ik vind het echt gruwelijk mooi. Echt heel mooi.
0: Van het begin van je leven tot het einde van je leven. Dat wordt hier zo mooi in bezongen.
1: Ja, en het is, het was zo'n mooie vent, die gozer. Ik heb zo van die man genoten. En nu nog wel van zijn muziek. Maar met die man praten, met Peter Cooper heb ik het dan over. Hè?
0: Ja.
1: Met die man praten over muziek, over sport, over literatuur. Ja, dat was geweldig. Zo'n mooi vent.
0: Ja.
1: Maar we hebben nog een nummer waar deze man wordt geëerd.
0: Oei.
1: Dat is het volgende nummer. En maar dan op een hele andere wijze. En dat is een nummer van Otis Gibbs. En Otis Gibbs heb ik ook wel eens gedraaid. Niet zo vaak, maar wel eens. Dat is een singer-songwriter uit Wanamaker. En dat ligt in het plaatsje Indiana. En jaren terug, flink aantal jaren geleden, verhuisde hij met zijn vrouw naar East Nashville. Om daar in de muziek verder te gaan. Mm. En in East Nashville woonden ook in die tijd Eric Brace en toen ook nog Peter Cooper. En via een andere muzikant, Todd Snyder, ook een bekende naam, eind vorig jaar overleden helaas, werd kort nadat hij naar de East Side, zoals het heet, East Nashville noemen ze de East Side, was verhuisd, werd die Otis Gibbs uitgenodigd voor een muzikaal samen zijn in de tuin van Todd Snyder, om daar gewoon lekker muziek te maken en te luisteren naar de muziek onder het genot van een hapje en een drankje. En daar speelde dus Todd Snyder met als begeleidingsband Eric Brace, Peter Cooper en Tom Mutes onder andere. En een beter welkom in East Nashville kon Otis Gibbs zich niet wensen door daar met die mensen, mensen te leren kennen en naar de muziek te luisteren. En hij schreef er een heel mooi nummer over. En de Saint Peter, die hij noemt in het liedje, dat is dus Peter Cooper. En dus we gaan luisteren naar Otis Gibbs met een hele mooi nummer, East Side. Me and

0: Ik hou hem stil.
1: Je houdt hem even stil. Ja, een van de allermooiste albums van 2026 zal ongetwijfeld dit album zijn, Tim. Ik hou hem hier even omhoog.
0: Ja.
1: A Heavy Duty Heart van Drayton Farley. Een onwijs goede muzikant die ik vorig jaar min of meer per ongeluk live zag spelen in Huntsville in Alabama. Dat is vlakbij, daar komt hij ook vandaan.
0: Ja.
1: Vlak in de buurt van. En ik was na dat concert verkocht en ik ben inmiddels heel groot fan. En eerder dit jaar verscheen dus dit album A Heavy Duty Heart. En die plaat begon met dit onwaarschijnlijk mooie nummer Love We Mean. En dat was prachtig.
0: Hoe ver kunnen we nog gaan, Ab?
1: We hebben nog een half uur of zo. Dus we gaan gewoon door.
0: De volgende dan maar.
1: Wat mag ik dan weer? Nee,
0: ja, je mag. Ja, je
1: mag ik gewoon door? Dan gaan we dan zeker naar mevrouw Ashley, of niet?
0: Ja.
1: Ja, nog zo'n geweldige mooie release dit jaar. Het album Wild, zo heet die plaat, van Ashley McBride. En ik was al best wel een liefhebber van haar muziek na haar eerste twee albums. En ik heb haar zelfs nog met Jos samen gezien in de Melkweg in die tijd. Dat is al, Jos die zal ze allemaal wel appen, weet ik veel, 2018 of zo, weet ik niet. Maar de platen die daarna volgden waren wat minder, vond ik. Die waren niet zo interessant. Maar nu heeft ze weer mijn volste aandacht, want de plaat Wild vind ik echt geweldig. Een wat steviger nummer nu, maar dat is na wat we net hebben gehoord misschien wel zo lekker. Ashley McBride dus, en we gaan luisteren naar What If We Don't?

0: van het geweldige album Wild van Ashley McBride horen we What If We Don't.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Hot damn right.
2: En dat gaan we nu zeker doen, Luc.
3: Ja.
2: Jouw moment even.
3: Ja, dit is natuurlijk het moment van het engeltje. Hè? Binnen Counterland hebben we het over het engeltje. Alison Krauss is dit jaar afgelopen donderdag 55 jaar jong geworden. En dat gaan we dus nu vieren met een prachtig nummer van het album Paper Airplane uit 2011.
2: Nummer Lamy Borden Down.

0: gefeliciteerd, Luc.
1: Hey. Ja, ja, hè? Jullie allemaal gefeliciteerd met Alice en Krauss. Ja. Natuurlijk geweldig, hè? Dit was natuurlijk prachtig. Ja, ze heeft natuurlijk vele mooie albums gemaakt. Maar dit is nog een van de albums met, samen ook met Dan Taminski.
0: Oké. Okay. Ah. Ze heeft zangles gehad, dat kun je horen.
1: Ja, ja dat kun je zeker horen, ja.
2: Maar ze kon nog heel goed viool spelen.
1: Zeker, zeker.
2: Ja, ja.
1: Okay. En ze had natuurlijk een prachtige band, hè? Jerry Douglas, Dan Taminski, Ron Block, Barry Bales aan de bas. Ja, jongens, kijk, dan heb je natuurlijk wel eigenlijk wel de allergrootste draaien.
0: Dat is te horen, hè? Dat is te horen.
2: Ja, ja, ja. Goed, we gaan weer naar een moment van vinyl.
0: Ja, ik denk het wel. Jazeker, Nederlandse blokje gaan we doen, Tim. Oh, je weet helemaal de Nederlandse muziek mee. En ja, dat begin ik met Paul Bond. Onder zijn artiestennaam P.J.M. Bond is zijn nieuwe album Coyote King of the Island onlangs uitgebracht. En met die plaat doet hij momenteel langs de podia in het hele land. Als hij tenminste niet te druk is met zijn band Her Majesty, want daar speelt hij ook in, hè? Die plaat, die Coyote, die is niet echt geproduceerd. Die is gewoon live ingespeeld. En zelfs zonder dat de muzikanten vooraf wisten wat ze gingen spelen. Hoe ging dat? Paul, die kwam naar de studio met die gasten. Die speelden die nummers eerst solo voor op de gitaar of op de piano. 1 keer of 2 keer. Daarna kregen die mannen de muziek, de bladmuziek uitgereikt. En toen werden die nummers in maximaal 3 takes live opgenomen, ingespeeld en opgenomen. En dan krijg je dus een heel prachtig puur album wat niet geproduceerd is. En van dat hele mooie album koos ik voor het nummer What the Hell Am I Supposed to Do?

0: Wat leuk is dat, hè? Als je zo'n LP zit te draaien. Wanneer is dan het laatste gedeelte?
1: Ja, je kan de tijd niet meelopen, maar prachtig, prachtig gespeeld.
0: Ja.
1: Live ingespeeld en vanaf vinyl gedraaid.
0: Prachtig.
1: Ja, mooi.
0: Maar nog een bekende van jou.
1: Nog een bekende, ja, van ons allemaal. Hè? Er is een nieuwe single verschenen, een maandje of twee terug misschien alweer, van de band Turmoil.
0: Oeh.
1: En die kennen we allemaal hier. De band van de zanger-gitarist Bart de Waal. En daar heb ik even contact mee. Hij zei, joh, we hebben een nieuwe single. Ik zei, joh, stuur op. Want die gaan we zeker draaien. We hebben natuurlijk twee keer live gehad. Hè? Een keer hier in de studio. En een keer in het Rebellenhonk.
0: In het Rebellenhonk.
1: Het hele band, dat was geweldig. En die gasten zijn gewoon heel erg goed. En ook dit nummer valt weer onder dat hele mooie genre. Ik weet niet of hij klaarstaat. Nee, hij heeft hem niet klaarstaan. Of hij heeft hem wel klaarstaan. Hij heeft hem niet klaarstaan. Americana. En dat klinkt weer heel lekker. En ik heb ook geen idee of dit een opmaat is naar meer. Of er een plaat aan komt. Ja. Maar dat gaan we vanzelf horen. De single dus van Turmoil. En het nummer heet Permanent.

0: Nou, dat was weer heel...
1: Turmoil,
0: ja.
1: Leuk, hè?
0: We hebben ze al een paar keer gehad, maar...
1: Bart de Waal en de mannen. Dan kun je terugvragen. Dat,
0: ja, ik ga nog wel eens een keer even bellen. Leuk. Ja, een jaar is voor ons te kort.
1: Ja, of je moet gewoon een keer vragen of we 3 uur mogen uitzenden. Ik weet niet of je, wat je doet op zaterdagavond tussen 9 en 10.
0: Maar... Ik niet zoveel.
1: Nou, dan kan je er gewoon nog een uurtje langer blijven zitten.
0: Ja.
1: Ja, ik stel maar iets voor. Hè?
0: Ja,
1: ik
0: nee.
1: Doe er wat mee.
0: Tuurlijk.
1: Ik zit vol met goede ideeën, Tim.
0: Ja, dat doen we graag aan mee. Dan hebben we nog het volgende.
1: We hebben nog een mooie ontdekking voor dit jaar. Het is de Canadese singer-songwriter William Prince. Dus we gaan nog een keer naar Canada. En de beste man komt uit Winnipeg. Oh. En dat is in Manitoba in Canada. En ik kwam hem op het grote wereldwijde web toevallig tegen ergens. Ik weet echt niet meer waar. Maar als je muziek luistert, word je vanzelf naar andere muziek toegeleid. Ja. Nou ja, toen kwam ik ineens tegen William Prince aangelopen. En de laatste maanden luister ik heel veel naar zijn muziek. En daar word ik heel vrolijk van, Tieme. Zo'n hele mooie lage stem. En van zijn album Reliever, dat is een plaat uit 2020, gaan we luisteren naar het nummer Lighthouse.

0: Aldus William Prince uit Winnipeg in Manitoba in Canada.
1: Ja.
0: Mooi of niet?
1: Het was prachtig.
0: Wat hoor ik nou?
1: Ja, dat is dat voor sommige mensen het irritante eindtune.
0: Zonde is dat, hè?
1: Ja.
0: Ik zat er net lekker in.
1: Ja.
0: Ging net lekker.
1: We waren net door het belangrijke punt heen en dan denk je, we kunnen nog 2 uur.
0: Ja. Nou, ik zei het, stel eens voor, een uurtje langer.
1: Ja, ja, ja.
0: Of het vragenteam.
1: We gaan het een keer proberen. Ja, volgende week dan zitten we hier met Harro en Leen. Maar blijf luisteren volgende week naar de radio. En meer zeg ik nog niet.
0: Maar de hele dag of alleen tussen 7 en 9?
1: Alleen tussen 7 en 9.
0: Ja, de rest mag natuurlijk ook, hè.
1: Want er komt heel wat spannend.
0: Oké. Okay.
1: Meer ga ik niet zeggen.
0: Nou, cliffhanger.
1: Ja, Ab, dankjewel weer.
0: Met plezier, Tim,
1: voor
0: weet
1: het
0: je.
1: Meewerken ja. En meekletsen en het vooruitdenken.
0: Alles.
1: En je zoon ook bedanken dat hij
0: ik
1: dus...
0: Ik zal doorgeven.
1: Dat hij dus ook daarin zijn taak heeft gehad. Luc, jij bedankt weer voor alles en... Ja. Dankjewel, jongen.
2: Graag gedaan, hè. Je weet het. Het is elke 3 maanden terugkomend iets. Dus ja. Het is wel hartstikke leuk om dit soort dingen weer te doen.
1: Nou, Valerie, dan bedankt voor werkzaamheden voor morgen vast voor te bereiden. Ja, Jolanda, jij ook bedankt. Johan, dankjewel. En Johan, jij bedankt voor de techniek. En luisteraars, u bedankt tot volgende week. Oh,